0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: De Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

for Sam and Black. Brother Black, blood even.

Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfractie sprak over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen... waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenbaan in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenbaan is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

I work on the border. I see what I see. I work on the border.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag achtereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: ravage aan het remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat.

0: gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al €28.000 opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland, waait het een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder de Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard.

liefde aan de linkerkant, rechts de eeuwigheid. En in ieder land een vaderland, een overkant. En jij bent de trein, het vuur, de dageraad. Wie je worden gaat, wie je vroeger bent geweest.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst, die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde, is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden, zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Annelotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn

0: 40 Up Radio.
1: Hello?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Yeah, Benny Spelman hier aan het begin van Abels Americana. Hallo allemaal, welkom. Leuk dat je luistert naar mijn programma. Ik ga weer een paar gekke dingen doen hoor. Ik ben namelijk aan een grote opruiming in de platenboekenkast bezig. En daar kom je van alles tegen. Bijvoorbeeld dit The Minute Instant Story. Dat zijn twee kleine lokale labels uit New Orleans. En aangezien mijn programma Abels Americana New Orleans en Far Beyond heet, nou, dan kan, dat laat natuurlijk van alles open om daar flink in te grasduinen. Ik kwam dus dit prachtige cd, dubbel cd'tje tegen. Benny Spelman hoorde je met Lipstick Traces on a Cigarette. En ik ga snel door met Ernie Cato.

0: Ja, wat lekkere oude opnames uit de 50s en de 60s uit New Orleans. En ik ben daar een jaar of anderhalf, nee, het is alweer 2 jaar geleden geweest, in 2024. En ik heb daar een studio bezocht waar van Cosima Matassa, what's in the name, maar dat, die man nam mensen als Ray Charles en Little Richard en alle Neville Brothers en alle grote van het New Orleans gezelschap op. En dat was een basserette geworden. Dan denk je, oh, dit is een plek, daar voel je toch wel bij. Een vrij kleine ruimte eigenlijk. En er stonden allemaal fietsen en natuurlijk die wasmachines. Het was een beetje een vreemde gewaarwording dat er niet een museum staat waar al die prachtige muziek ooit begonnen is. Maar goed, in mijn kast was ik aan de grasduinen en dan vond ik dus een dubbel cd van de Minute Instant Story. Twee oude kleine platenlabels en daar draai ik nu wat tracks van. Ik weet niet waar we nu gebleven zijn, maar
1: laat maar los.
0: Laat maar los.

Ja, dat waren echt de oude New Orleans opnames van in dit geval Art Neville. De organist van de Neville Brothers, de famous Neville Brothers. God hebben zijn ziel, want hij is al dood. Maar hij zong in de jaren 60, denk ik, House on the Hill. Ik heb het oude tracks uit mijn archief teruggevorderd. En ik vind allemaal te gekke dingen. Bijvoorbeeld Alan Toussaint.

lekkere, mooie, oude track uit New Orleans. Alan Toussaint. Alan Toussaint is de producer uit New Orleans. God hebben zijn ziel, ook hij is er niet meer. Maar hij maakte met de Stokes Poor Boys Got to Move. Een oude New Orleans track. Goed, je luistert naar Amazon Americana. Hoop dat je dat met plezier doet. Als je commentaar wil geven of commentaar hebt of iets wil weten over de muziek, mag altijd abeldelange@gmail.com. Hier is Mary Clayton.

Mary Clayton met Country Road. En ik ken het nummer van James Taylor. Het is ook een nummer van James Taylor. En ik draai dat omdat ik haar zo'n geweldige stem vind hebben. En ik zag een keer een documentaire 50 Feet from Stardom. En daar hadden een aantal, met name dames, die praten over het zingen in de schaduw, zeg maar. Want het... De stardom is vlakbij. Maar ja, dan moet je nou net de muscle of de appearance of weet ik veel wat. Dan heb je net iets meer nodig dan in een goede stem hebben. Mijn compagnon, mijn vriend, mijn studiobaas... Het is hartstikke duur hier trouwens, dat wil ik even zeggen. Maar dit geheel terzijde. Die komt... Oh, maar dat ken ik van Al Cooper. Nou, kom maar op.

Dat was Al Cooper met een nummer wat ik eerder draaide van Mary Clayton. Maar eigenlijk geschreven is door James Taylor, the one and only. Waar een vriend van mij altijd over James Taylor, het schiet me opeens binnen. Die zei, oh wat een zijde sok is dat. En ik vind het dus zo prachtig. Die man heeft iets speciaals. Die gaan we nu niet draaien. Dit was van Al Cooper. En dat was een inbreng van regisseur, huisbaas, studiobaas Jan Emaus. Goed, we gaan snel door met Abels Americana, New Orleans and Far Beyond. Want hier heb ik nog een track van Mary Clayton, Spanish Moon.

Wat is een mooie track was dit, hè? Dat kwam van een album met het Rock'n'Roll Doctor Lowell George Tribute Album. En ja, Mary Clayton 1, Mary Clayton 2. Dit was Spanish Moon en Little Feat nummer. Samen met Phil Perry en Ricky Lawson. To name but a few. Je luistert naar Ambos Americana 440 Up Radio. En ik hoop dat je veel plezier hebt bij het luisteren. Ik heb vond, ja, in die opruiming van die kast vond ik een tribute to Doc Pomus. En Doc Pomus is een hele fantastische schrijver die heel veel te gekke nummers heeft geschreven. Waaronder Youngblood.

Ja, schitterend nummer. In dit geval gespeeld door The Band Youngblood. Een nummer geschreven door Doug Pomus. Een man die vele hits schreef. En ik heb die tributeplaat meegenomen. Dus daar ga ik zeker wat van draaien. Maar je hoorde Levon Helm van The Band. En hier is ook Levon Helm.

prachtig nummer van Lee Von Helm. Kwam uit de film Coal Miner's Daughter, waar hij in speelde, de drummer van de band. En dit is een origineel een Bill Monroe nummer. Blue Moon of Kentucky, Keep On A Shining. Wat heeft iemand dan een snijdende, prachtige stem. Juist, ik had eerder in deze uitzending iets over Doug Pomus, de fantastische songwriter. En van dat tribute draai ik nog een nummer van Irma Thomas.

0: Ja, prachtig. Irma Thomas, inmiddels 85, maar still going strong. Hoop ik heel erg voor haar. De Soul Queen of New Orleans. Bekend van It's Raining en andere prachtige nummers. En ze heeft ooit een nummer, althans de Stones hebben ooit een nummer van haar opgenomen. The Ruler of My Heart, volgens mij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker of dat het nummer was. Maar het schiet me nu opeens te binnen. Ja, Irma Thomas. Goed, ik weet niet meer wat we nu gaan draaien. Jan, weet jij het nog?
1: Jesper Lindell.
0: Oh ja, Jesper Lindell. Een bijzondere Zweedse singer-songwriter met een strot. Echt een fantastische soulstrot. En die heeft vorig jaar 2 platen in 4 dagen in de United States opgenomen. In Muscle Show Studio en de Royal Studio in Memphis, Tennessee. Die man heeft wat voor elkaar gebokst. Dat is ongelooflijk. En van die plaat draaien we, de laatste plaat van de Royal, draaien we nu een track.
2: Audio Radio. Music, no filter.

Ja, Jesper Lindell heet deze meneer. Ik heb al vaker wat van hem in Abels Americana gedraaid. Een hele bijzondere Zweedse zanger, gitarist, songwriter. En ook volkomen idolaat van het zuiden van de VS. En alles wat daar aan muziek vandaan komt. En hij heeft dus met zijn band The Brunswick Sound. Is hij naar het zuiden van de VS gegaan. Naar eerst Muscle Shoals. En daar heeft hij 2 dagen of eigenlijk 1,5 dag opgenomen. Want ze waren te laat. En daarna in de Royal Studio. Ja, dat zijn beroemde studio's waar de groten van de Southern Soul hebben opgenomen. En daar wilde hij dus ook die vibe terugvinden. En binnen 4 dagen hebben ze dus 2 albums opgenomen. Dat is heel bijzonder. En Which Way Wanna Go heet het, geloof ik. Dit nummer. Jesper Lindell. Which Way Did I Go? Zo heet het inderdaad. En daar zijn nogmaals 2 albums uit voortgekomen. En die gast heeft een fantastische stem. Goed, dan nu de Dutch Corner. Ja, je denkt, waar blijft het? Hier is het, de Dutch Corner. Hier is Katja Kruid. MUZIEK

Je hoorde Katja Kruid, een Nederlandse dobro-speler, speelster en singer, songwriter, Never Settle Down, van haar album Live a Little More. Ja, ik zag haar tweeënhalf jaar geleden op het Blue Highways Festival. Zeer charmante dame, leuke speler. En ja, welke dame speelt er nou dobro? Nou ja, zij dus, Katja Kruid. Fantastisch. Goed, we blijven even in de Dutch Corner, het hoekje in Abels Americana, waar ik aandacht schenk aan Nederlandse artiesten. En J.P. Dentex, al jaren actief, heeft een hele leuke single gemaakt met Tineke Schoenmaker. MUZIEK

Loving You Is All I Got, een nummer van geschreven door Jan-Piet den Tex. Al jaren actief. En leuk om te zien ook, hij treedt hier en daar en op. En zijn verhalen zijn altijd heel erg goed. Hij zong dit nummer met Tineke Schoenmaker, die je misschien weer kent van Barrel House. Goed, dan komen we uit het Dutch Corner. Nog een paar liedjes in Abels Americana. Hier is Samantha Martin.

Samantha Martin en Delta Sugar. The Shape I'm In, het aloude bandnummer. En dit komt van haar laatst uitgebrachte liveplaat, A Beautiful Buzz. Fantastische stem. Ik zou hopen dat ze een keertje naar Nederland komt om haar te bekijken. Fantastische strot. Goed, lieve mensen, appels Americana. Het zit erop. Helaas, pindakaas. Ik heb nog één track van Rodney Crowell klaar liggen. Dat is ook, die heeft ook een nieuwe plaat. Die luistert naar de naam Airline Highway. Fijn dat je luisterde. Blijf op de zender. Er komt vast nog wat leuks voorbij. Als je wil mailen, mag abeldrangen@gmail.com. Hier is Rodney Crowell. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 40UP Radio.
1: Voor de zekerte song bij 40UP Radio. In dit uurtje uiteraard de gebruikelijke 3-1-2'tjes. Eén rond een wat onbekende singer-songwriter Charlie Worsham. Eén rond de singer-songwriter uit Dordrecht, Charles Kroes. En de laatste rond twee begeleiders die recent met Emmylou Harris in Nederland waren om haar te begeleiden op haar farewell tour. Onder andere in Rotterdam en ook in Amsterdam. De opener is uit Amsterdam en wel uit de periode 84-90. De band The Fatal Flowers, een band rond Richard Jansen. U hoorde Younger Days van het gelijknamige album. En de Fatal Flowers zijn weer aan het optreden. Een soort comeback toertje, zal ik maar zeggen. We gaan verder met Jimmy Lefave, de betreurde Jimmy Lefave. Hij overleed op 21-2017, kort nadat hij bekendgemaakt had dat hij kanker had aan de weken delen. In 2016 was hij nog voor een aantal optredens in Nederland, onder andere in het Paard in Den Haag. En het was erg fraai. We gaan terug naar Depending on the Distance uit 2012, het nummer Missing You.

En dat was de gerenommeerde singer-songwriter Mary Gauthier van haar album Fields on Fire uit 2002, het nummer The Ledge. En daarvoor dus Missing You van Jimmy LeFave. Het eerste 1-2'tje, ik zei het in de aankondiging al, Charlie Worsham. Een jongeman, geboren op 1 september 85 uit Jackson, Mississippi. Ik zag hem optreden met onder andere Ashley Campbell, de dochter van Glenn Campbell, in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord, ergens in 2018. En die naam is me gewoon bijgebleven zonder dat ik er verder aandacht aan heb besteed. Recent zag ik echt dat hij een singeltje uit had gebracht, Family Man, van een album wat binnenkort zal gaan verschijnen. Ik dacht, daar maak ik 1-2'tje van en gaan we eerst terug naar Beginnings of Things in 2017 van deze Charlie Worsham, het nummer Old Time Sake en daarna het singeltje van dit jaar, Family Man, Charlie Worsham.

0: sake.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: En dat was het 1-2'tje rond Charlie Warsham. We gaan verder met Greg Trooper. We gaan terug naar 2001. Straight Down Rain. Het nummer Loving Came Never That Easy. Greg Trooper, helaas ook al niet meer onder ons. En ook een zeer gewild artiest al die jaren op de vaderlandse podia. Greg Trooper.
1: 1, 2, 1, 2.

En dat was Kelly McVie. Ze kwam in 2014 met het mooie River Girl. En 10 jaar later haar tweede album, dat is 2 jaar geleden geweest, Everything Beautiful. Daarvan hoorde ze juist Verge of Tears. Kelly McVie, ze was onder andere lid van de Trishas, trad op samen met Jet Zimmerman als Jet en Kelly. En ze geeft ook haar vocalen aan Kevin Russell's project Shining Ribs. U weet wel, Kevin Russell van ooit, The Gods. Daarvoor hoorden we Loving Came Never That Easy van Greg Trooper. Het tweede 1-2 is opgebouwd rond singer-songwriter uit Dordrecht, Charles Cruz, oftewel Charlie Cruz. Hij had een band in de periode 2000 tot 2018 met 3 albums. En die band heette The Lost Souls. We gaan terug naar 2013, het derde album van Charlie Cruz en The Lost Souls, The Other Side, daarvan A Love Is Goodbye. In 2018 was de koek op, maar recent heeft hij een nieuwe band gevormd. Weer met zijn neef Ronald Cruz, maar met wat andere leden, onder de naam Charlie Cruz and the Paradise People. Ze hebben een album uitgebracht in april, Love Will Find A Way. En daarvan hoort u zo Higher Love. Trouwens een heel fraai album geworden. Charlie Cruz, eerst met The Lost Souls en daarna met The Paradise People.

En dat was het tweede 1-2'tje rond Charles Cruz. Gaan we verder met een singeltje van het aanstaande album van de Haagse formatie Yellow Fox. Al eerder gedraaid, doen we gewoon nu nog een keer. De tweede single schijnt eind juni uit te komen. Daar ook uiteraard aandacht aan. Yellow Fox, Taste for More.

Het was een nummer uit de vergetelheid, alhoewel 14 jaar terug, 2012. Het derde album van Blackberry Smoke, de band uit Atlanta. The Whippoorwill heette dat album, mede geproduceerd door Zac Brown. U hoorde One Horse Town en daarvoor dus Taste for More van Yellow Fox. En voor het laatste 1-2'tje ga ik alvast naar het laatste nummer van dit uurtje. Want dat is van een compilatiealbum uit 2001, Hickory Wind geheten. En daar staat op Red Dirt Curl van Emmerou Harris. Dat schreef ze zelf overigens. En ze was recent voor haar farewell tour voor 4 goed ontvangen optredens in Nederland, onder andere in Rotterdam en in Amsterdam. En in de begeleidingsband onder andere Will Kimbrough en Phil Madeira. We laten eerst voor het laatste 1-2'tje Will Kimbrough horen uit 2007 van het album EP, het fraaie Hill Country Girl. En daarna van Falcon, 2025 van Phil Madeira, Working at My Own Pace. Het laatste 1-2'tje met Will Kimbrough en Phil Madeira.

En dat was het laatste 1-2'tje met Hill Country Girl van Will Kimbrough en van Phil Madeira, Working at My Own Pace. En deze twee heren waren dus de begeleiders, twee van de begeleiders van Emmylou Harris op haar farewell toe. En voor de afsluiter gaan we inderdaad naar het zelfgeschreven nummer Red Dirt Girl van een compilatiealbum uit 2001 van Emmylou Harris. Dit was Voor de Zekel de Song en veel plezier met de verdere uitzendingen.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

van Dalen op de radio. Wat leuk dat je luistert en we gaan er een uur lang tegenaan. Zet hem een tandje harder. Dit is hem, de hashtag MVD Mix.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen.